zit. Zo spijt toen ik dit bemerk. Vesse bewit, wit waak van nacht, ja, ter. Die nu hangt zich fijn, ze wist weer echt iets brug. Oké, wanneer, hoe is op wijs iets is. Wijs iets is. Ik hoop dat je weet wat het heist. Ze wil dus warm in de zijde, krim en pirit, toch blijf het geheim. Slaaf van de wet, hoe zo keis. Het witte dak, witte kraal. Echt doet me de slijt, broeg je verspijt, op je mijn schoud.